0: Drie uur, een goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij moet de komende jaren op zoek naar miljarden voor een groot investeringsprogramma bij de netbeheerder. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat president Trump verplicht om voor verdere militaire acties in Iran toestemming te vragen aan het congres. Vier republikeinse senatoren stemden mee met de democraten. De wet is wel vooral symbolisch, want Trump heeft nog vetorecht. Begin deze maand verklaarde Trump nog dat de gevechten in Iran voorbij waren. Daardoor omzeilde hij de verplichte goedkeuring van het congres na 60 dagen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Europe Playoffs van het voetbal is gisteravond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
1: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zege pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot twee keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor is in Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
2: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
0: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Het kan fel regenen deze nacht. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook in de ochtend zijn nog buien mogelijk. Later op de dag meer opklaringen bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible. M&M Hits Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen, bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het COIV, dat is de dienst bij de parketten die de inbeslagnames beheert. Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat, waarnemend directeur Walter Quirijnen.
1: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie, dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen, nog tijdens het strafonderzoek.
0: Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog 850.000 euro op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt hij het geld van de verkoop. Binnen de EU is een akkoord bereikt over de uitvoering van een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump om de wederzijdse spanningen weg te nemen en bedrijven meer zekerheid te bieden. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Begin deze maand gaf de Amerikaanse president de Europese Unie nog tot 4 juli, de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, om het handelsakkoord goed te keuren. Hij dreigde anders de Amerikaanse invoerrechten weer fors te verhogen, onder meer op Europese auto's. In Oostenrijk loopt een onderzoek naar twee verdachten van zogenoemde sniper-safaris in Sarajevo. Ze worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo in de Bosnische Burgeroorlog. Dat beleg duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar dergelijke sniper-safaris. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
2: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar mooi. We doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: Op de slotspeeldag, komende zaterdag, neemt Standaard het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaard het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champions Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal gisteravond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En de Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club heeft toegegeven dat ze meerdere keren trainingen van tegenstanders heeft laten filmen kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton zou zaterdag op Wembley de finale van de play-off spelen. Maar moet die plaats nu afstaan aan Middlesbrough. Daardoor loopt Southampton mogelijke promotie naar de Premier League mis. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en droogt het op. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: M&M Hits Live.

0: De beste hits non-stop.
1: M&M hits. M&M hits.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Europese instellingen hebben een akkoord bereikt over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar tussen commissievoorzitter von der Leyen en de Amerikaanse president Trump. Maar het parlement en lidstaten moesten dat nog goedkeuren. In het akkoord schrapt de EU tarieven op de meeste Amerikaanse industriële goederen. In ruil belooft Trump een invoertarief van maximaal 15% voor Europese goederen. Onder druk van het parlement zijn er nog enkele extra voorwaarden ingebouwd die de Europese Unie meer slagkracht moeten geven, zoals een einddatum in 2029 en de mogelijkheid om delen van de deal op te schorten als Trump zich niet aan de afspraken houdt. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. 5 activisten werden opgepakt. Hun actie kwam er uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Het Israëlische leger enterde gisteren alle 54 hulpschepen van de vloot en pakte de opvarenden op. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen opgepakt, onder andere uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering een krachtig signaal stuurt.
3: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
2: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. 57 mensen en 20 bedrijven worden nu in staat van beschuldiging gesteld. Ze worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren lang waren verwaarloosd. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevel kleding zeer brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er een rechtszaak komt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo, terwijl Racing Genk niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet.
4: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigend. Gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter. Want Westerlo gaf heel veel ruimte weg in die rug. Maar ja, mooi. Mooi. We doen ons werk. En nu nog 1 keer vlammen. Hè.
2: Het weer dan. De dag begint met veel wolken en buien. Daarna komen er stilaan opklaringen en wordt het droger. Het kan tot 19 graden worden. De volgende dagen zijn meestal droog, wisselend bewolkt en merkelijk zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M Hits.
1: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: M&M Hits Live.

0: woning is mogelijk in brand gestoken. In Deurne in de provincie Antwerpen is gisteravond een brand daar uitgebroken. In een rijhuis, een bewoner raakte gewond en had te veel rook ingeademd. Hij werd ook naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar en er zouden nu ook aanwijzingen zijn dat die brand werd aangestoken. Dat wordt nu ook verder onderzocht. In Nederland hebben actievoerders van Extinction Rebellion gisteravond een tijd de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. Ze deden dat uit solidariteit met de schepen met hulpgoederen die op weg waren naar de Palestijnse Gazastrook. Het Israëlische leger heeft gisteren ook de laatste 10 schepen tegengehouden in internationale wateren en nam iedereen mee naar de gevangenis. Onder hen zijn er ook zeker 4 Belgen, onder meer ook uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering iets doet.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, hè. Geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar.
0: In totaal vertrokken er de afgelopen weken zo'n 70 schepen met hulpgoederen naar Gaza met 1000 vrijwilligers uit zo'n 70 landen. Het is niet duidelijk hoe het gaat met die mensen die nu daar in de gevangenis in Israël zitten. In het voetbal is Racing Genk zijn leidersplaats kwijt aan Standaar in de Euro Playoffs van het voetbal. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Standaar kon wel winnen met 1-2 tegen Westerlo. Met nog 1 speeldag te gaan heeft Standaar nu 2 punten voor op Genk. De Genk-verdediger Zakaria Elhouahti beseft dat het moeilijk wordt om nog Europees te spelen.
2: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen. Of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven. We geloven er nog steeds in.
0: De winnaar van de Euro Playoffs kan zich nog plaatsen voor Europees voetbal als hij wint tegen de nummer 5 van de Champions Playoffs. Het is bewolkt met af en toe nog buien, maar in de loop van de namiddag wordt het overal wel droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen is het droog en ook nog warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en temperaturen rond zo'n 25 graden.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah! Go beyond your limits with XXL Nutrition.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: M&M Hits Live.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.

0: gaan vlammen voor een warme thuis. Eind vorig jaar stonden 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst van de pleegzorg. En meer dan 6000 kinderen en jongeren hebben geen dak boven hun hoofd in ons land. Maar ook 1 op de 3 vrouwen wordt in haar leven het slachtoffer van partnergeweld. Een warme thuis voor iedereen is dus niet vanzelfsprekend. En daarom is dat dit jaar het thema van de warmste week. VRT gezicht Hakim Shattar en M&M-DJ Swannes Lacroix en Maureen van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. En ze vertellen wat een warme thuis voor hen betekent.
1: Ik ben gelukkig ook opgegroeid in een warm nest, maar wel in een omgeving waar dat ik merkte dat er rondom mij niet iedereen hetzelfde had. Niet iedereen had een warme thuis.
2: Een warme thuis is voor mij sowieso een plek waar je liefde hebt, waar je je veilig voelt in elke situatie dan ook.
3: Je hebt een plekje nodig waar je kan denken, ik ben even mezelf. Ik moet even op niemand letten. Ik ben hier veilig.
0: M&M en Studio Brussel zullen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december radio maken in Mechelen. In Vraassene in Oost-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen gisteravond bij een ongeval. Het was een begeleidster van een schoolbus, een vrouw van 57. Die bus die werd laat op de namiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen en kantelde. De chauffeur is lichtgewond en ook de bestuurder van die vrachtwagen was in shock. Er zaten geen kinderen meer op die schoolbus. In Nederland hebben actievoerders van Extinction Rebellion gisteravond een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. Ze deden dat uit solidariteit met de schepen met hulpgoederen die op weg waren naar de Palestijnse Gazastrook. Het Israëlische leger heeft gisteren ook de laatste 10 schepen gehouden in internationale wateren en pakte iedereen ook op. Onder hen waren er ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering iets doet.
4: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, hè. Geen misdaad, zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar.
0: In het voetbal is Standaard de nieuwe leider in de Europe Playoffs met nog 1 speeldag te gaan. Standaard won met 1-2 bij Westerlo gisteravond, terwijl Racing Genk thuis bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en OA Leuven speelden alweer 1-1 gelijk. Standaard heeft nu 2 punten voorsprong op Genk en Ipe Houtekiet van Standaard is opgelucht.
5: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, de tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg. Maar ja, mooi. Mooi, we doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
0: En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kon pakken. Het is bewolkt nog altijd met af en toe buien. In de namiddag wordt het droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen en ook de dagen nadien wordt het steeds warmer met vanaf vrijdag ook zomers weer en temperaturen rond 25 graden.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go, go, go!

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: M&M Hits Live.

0: stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, that happened.
7: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Hello. M&M Hits. Altijd.

0: maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
0: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: M&M Hits.
4: Het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
5: Het protest aan de UGent breidt nog uit. In Gent bezetten op dit moment zo'n 40 gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders het gebouw van de rector van de universiteit. Ze drongen dat gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti-boodschappen en spandoeken aan. Ze eisen dat de UGent alle Israëlische samenwerkingen stopzet. Het protest is al 5 weken aan de gang, maar nu lijkt het wel te escaleren. Actievoerder Julian legt uit waarom.
6: De UGent heeft ondertussen 2,5 jaar na de start van de genocide de tijd gehad om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. 2 jaar geleden hebben ze een intentieverklaring gemaakt waarin ze beloofden dat ze dat zouden doen. Zolang de UGent medeplichtig blijft aan genocide, aan mensenrechten schendingen, zullen wij actie blijven voeren.
5: Ja, vorige week heeft de UGent nog beslist om versneld uit de 5 laatste problematische projecten met Israëlische partners te stappen. We gaan vlammen voor een warme thuis, want dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Eind vorig jaar stonden 1300 kinderen op de wachtlijst van pleegzorg. Meer dan 6000 kinderen en jongeren hebben geen dak boven hun hoofd en 1 op de 3 vrouwen wordt slachtoffer van partnergeweld. Daarom draait de warmste week dit jaar rond dat thema. Een warme thuis voor iedereen. VRT-gezicht Hakim Chattar en onze M&M-DJ's Wannes Lacroix en Maureen van Herbergen zijn de ambassadeurs dit jaar. En Maureen vertelde hier in de M&M-ochtendshow waarom het zo belangrijk is.
7: Niet iedereen heeft om te beginnen een huis. En het is ook niet omdat je een huis hebt dat het als een thuis voelt. Laat staan een warme thuis. Ja, iedereen heeft gewoon recht op een eigen plekje waar je jezelf kan zijn, waar je je veilig voelt. En misschien heb je bijvoorbeeld wel een thuis, maar moet je die verlaten om een reden? Dat kan ook. Maar 1 ding is duidelijk, een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis, voor iedereen.
5: Ja, M&M en Studio Brussel zullen vanaf vrijdag 18 december tot en met donderdag 24 december ook radio maken. En dit jaar gebeurt dat in Mechelen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was dat afgesproken dat de Europese Unie geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten. En de VS zou dan een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europees Parlement het akkoord niet goedkeuren. Dat is nu wel gebeurd, maar wel met extra voorwaarden voor wanneer de VS zich niet aan de afspraken zou houden. In het voetbal is Standaard de leider in de Euro Playoffs met nog 1 speeldag te gaan. Standaard won met 1-2 bij Westerlo, terwijl Racing Genk thuis bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en OA Leuven speelden dan weer 1-1 gelijk. Standaard heeft nu 2 punten voorsprong op Genk en Ibe Houtekiet van Standaard is opgelucht.
8: Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Oké, tweede helft was het echt verdedigen, gewoon onze 1-2 houden. We hebben zelfs toch nog kansen gehad op de counter, want Westerlo gaf heel veel ruimte weg. Maar ja, mooi. Mooi, we doen ons werk en nu nog 1 keer vlammen. Hè.
5: Ja, nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Het is de eerste keer in 22 jaar dat Arsenal nog eens de titel kon pakken. Het is bewolkt met nog af en toe buien. In de namiddag wordt het droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen is het droog en warm tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en 25 graden.
4: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldieprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal...

0: vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: M&M Hits Live.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
10: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
9: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
10: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
9: Nee.
10: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
9: Ja, wel zoiets.
10: Je weet het niet, hè, mama.
11: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
14: Uw mobiliteitsbudget?
13: Ja.
14: Laten we samen eens kijken.
15: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
16: M&M Hits. Altijd de beste.

0: gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: M&M Hits.
2: Altijd de beste hits.
1: Non-stop.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste

0: Palestijnse UGent breidt nog uit. Sinds deze ochtend bezetten zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders het gebouw van de rector. Ze drongen dat gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti-boodschappen en spandoeken aan. Ze eisten dat de universiteit meer doet om samenwerkingen met Israëlische overheden, instellingen en organisaties stop te zetten. Al 5 weken zijn er acties in verschillende gebouwen van de UGent en die zijn nodig, zegt actievoerder Julian.
1: Dat deze acties geclassificeerd worden als vandalisme of eender wat, dat kan dan zo zijn, maar ik vind het belangrijk om dat af te zetten tegenover de mensenrechten schendingen die in Gaza begaan worden en de medeplichtigheid van onze universiteiten daaraan.
0: Vorige week heeft de UGent beslist om versneld uit de 5 laatste problematische projecten met Israëlische partners te stappen. Het thema van de warmste week van de VRT is bekend: een warme thuis voor iedereen. In de eindejaarsperiode zal er dus geld worden ingezameld voor goede doelen die zich daarvoor inzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen die het slachtoffer worden van geweld van hun partner of familie. De VRT-gezichten Hakim Chattar, Wannes Lacroix en onze Maureen van Herbergen zijn dit jaar de ambassadeurs. Hakim vertelde hier daarnet ook in de M&M ochtendshow waarom hij een warme thuis zo belangrijk vindt.
2: Ikzelf ben gelukkig opgegroeid in een warm nest en ik heb ook wel beseft dat dat heel belangrijk is, omdat de omgeving waar we opgroeiden niet altijd evident was voor ons, of niet makkelijk, zeg maar. En het gaat niet over de luxe of zo hebben, maar wel om je veilig te voelen thuis. En de dag van vandaag, met mijn kinderen uiteraard, wil ik daar ook voor zorgen dat zij ook een warm nest hebben waarin ze kunnen opgroeien.
0: M&M en Studio Brussel zullen vanaf vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december opnieuw radio maken en dat deze keer in Mechelen. Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was dat akkoord afgesprongen dat ze geen taksen zouden heffen op de meeste Amerikaanse producten en de VS zou dan weer een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europese parlement dat akkoord niet goedkeuren. Dat is nu wel gebeurd, maar wel met extra voorwaarden voor wanneer de VS zich niet aan de afspraken zou houden. President Donald Trump heeft eerder al gedreigd met hoge invoertarieven voor Europa en Europees parlementslid voor CD&V, Wouter Beke, vindt het akkoord niet goed, maar het is het beste wat we konden doen, zegt hij.
3: Met Trump kan je geen goede deals maken, maar moet je kijken naar het minst slechte, moet je kijken hoe je de schade kan beperken. En ik denk dat dat is wat er nu gebeurd is. Hè. Dit is in de gegeven omstandigheden allicht de minst slechte uitkomst, waarbij dat we gekozen hebben voor stabiliteit en voorspelbaarheid, dat belangrijk is voor onze bedrijven, voor onze economie, voor onze economische groei ook. En dat dat het uitgangspunt was voor deze onderhandelingen.
0: Het is bewolkt vandaag, met in de voormiddag nog af en toe buien. In de namiddag wordt het wel droger en halen we temperaturen tot zo'n 19 graden. Morgen is het droog en warmer ook, tot 23 graden dan. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en 25 graden.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.
5: It's Friday then.

0: hits. M&M hits. M&M hits.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: M&M Hits Live.

0: werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1+1 gratis.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Hits Live.
3: Dat is 500 gram voor de knaldieprijs van maar 3 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: M&M Hits. Altijd

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, mam!
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget... Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: M&M Hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Goesting in mijn wereldreis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro, elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: Het is 10 uur.
16: VRT Nieuws.
18: De kustpolitie klaagt migrantengeweld aan. Steeds meer mensensmokkelaars gebruiken geweld wanneer ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen of ze worden bedreigd door gewelddadige ex-militairen die worden opgetrommeld door de mensensmokkelaars. En daardoor wordt het te gevaarlijk voor de politie om in te grijpen, zegt de politiezone Westkust.
19: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen, maar heeft daar de spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf. Dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
18: Na 10 maanden onderhandelen is er binnen de Europese Unie dan toch een akkoord over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Vorige zomer was er afgesproken dat de EU geen taksen zou heffen op de meeste Amerikaanse producten en dat de VS zou dan een tarief van 15% invoeren op de meeste Europese producten. Omdat dat geen goede deal is voor Europa, wilde het Europese parlement het akkoord niet goedkeuren. Dat is dus nu wel gebeurd, maar wel met extra voorwaarden voor wanneer de VS, in de VS zich niet aan de afspraken zou houden. Europees parlementslid voor de N-VA, Chris van Dijk, zegt dat de deal belangrijk is voor bedrijven bij ons, ook al is het akkoord niet evenwichtig.
20: Onevenwichtig in de zin van 15% die wij moeten betalen, van Amerika heel wat producten die gratis op nultarief naar Europa kunnen komen. Maar als er geen akkoord is en met een wispelturige president, ja, dat is een jojo waar onze bedrijven, onze ondernemingen, tureluurd van worden. Hè.
18: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de grote woontoren van Grenfell in 2017. Op dat moment kwamen toen 72 mensen om het leven. Nu zijn er 57 mensen en ook 20 bedrijven beschuldigd van de dood en ook door de nalatigheid van de brand. Uit het onderzoek was gebleken dat het onderhoud en de veiligheid in die toren al tientallen jaren was verwaarloosd en de brand verspreidde zich dan ook bijzonder snel over het hele gebouw omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. Het parket zal nu moeten beslissen of er ook nog een rechtszaak komt. Het is bewolkt met af en toe nog buien. In de namiddag wordt het droger en halen we zo'n 19 graden. Morgen is het droog en nog warmer tot 23 graden. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer met veel zon en 25 graden dan.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je... met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energy.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka Chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Het is 11 uur.
3: VRT Nieuws.
4: De kustpolitie klaagt migrantengeweld aan. Steeds meer mensensmokkelaars gebruiken geweld wanneer ze mensen zonder papieren in bootjes naar Engeland willen brengen. Agenten worden bijvoorbeeld bekogeld met stenen of ze worden bedreigd door gewelddadige ex-militairen die worden opgetrommeld door mensensmokkelaars. Daardoor wordt het te gevaarlijk voor de politie om in te grijpen, zegt de politiezone Westkust.
5: Dat zijn ex-militairen uit Irak die rond die boot cirkelen en die zorgen dat de politie niet meer dicht bij die boot kan geraken om die kapot te steken. Mensen werden daar bedreigd, die politiemensen, men heeft daar dus spiegel afgeslaan met een ijzeren staaf, dus het is onmogelijk om nog die boten te benaderen.
4: In Deelbeek in Vlaams-Brabant is een poetsvrouw gestorven nadat ze uit een raam was gevallen. De juiste omstandigheden die worden nog onderzocht, maar wellicht was de poetsvrouw een tapijt aan het uitschudden op de eerste verdieping en is de balustrade afgebroken. En vandaag kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingsaangifte. Dat wordt georganiseerd door Win-Win van VRT. Nog tot 5 uur vanmiddag kan je terecht om te bellen met al je belastingsvragen. Het is best om je documenten ook over je vraag bij de hand te hebben wanneer je belt, zegt deze medewerker van Financiën.
6: Bepaalde documenten klaarleggen. Stel dat zij een vraag hebben, zeg maar iets over kinderopvang, dat zij die attestjes bij hen pakken en even natuurlijk hun rijksregister nemen, dan kunnen we ook hun dossier opzoeken en kunnen we ook zorgen dat zij de juiste informatie krijgen die gericht is op hun dossier.
4: Ja, ook zaterdag voormiddag kunnen mensen nog geholpen worden. Check voor alle info, zeker de app van VRT Nieuws. Het is bewolkt met nog altijd een paar buien, maar in de loop van de namiddag wordt het overal wel droger en halen we 19 graden. Morgen is het droog en ook ietsje warmer, tot 23 graden dan al. En vanaf vrijdag krijgen we echt zomers weer. We krijgen dan ook veel zon en 25 graden.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.
2: M&M Hits.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Knaldi!
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: M&M Hits.
14: Altijd de beste hits.
13: Non-stop.

0: dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Hits.
3: Het is 12 uur.
2: VRT Nieuws.
4: De UGent wil de pro-Palestijnse actievoerders uitzetten. De Universiteit van Gent is naar de rechter gestapt om de bezetting door pro-Palestijnse actievoerders te stoppen. Die bezetten sinds vanmorgen ook het rectoraat. De universiteit stapt nu naar de rechter in kort geding omdat er opnieuw vandalisme werd vastgesteld, zegt rector Petra de Sutter.
5: Nu zien we dat de vredevolle protestactie echt wel totaal geëscaleerd is, dat er geen dialoog meer mogelijk is, maar ook dat er vandalisme optreedt. Kantoren worden bezet, dus dit is echt wel iets waar we een einde moeten aanmaken en de enige correcte manier om dat te doen is via juridische weg om het bevelschrift tot ontruiming te kunnen krijgen. En dan zal de politie haar werk doen, die zijn standby.
4: De jongen van 17 die afgelopen weekend aan het stuur zat bij het dodelijke ongeval in Braschaat kon nog niet verhoord worden. Bij dat ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Maar zijn toestand laat het nog niet toe om met de politie te kunnen spreken, zegt zijn advocaat.
6: Omdat hij in het ziekenhuis ligt en natuurlijk niet in staat is om verhoord te worden, men moet natuurlijk wel capabel zijn om een verhoor te ondergaan. Ik zal ook voor de ouders tussenkomen en het is natuurlijk van belang te zeggen dat die mensen hun gedachten natuurlijk in de eerste plaats uitgaan naar de familie van de jongen die is overleden. Natuurlijk ook naar de andere slachtoffers toe.
4: Vandaag kan je bellen naar experten van de overheidsdienst Financiën over je belastingaangifte. Dat wordt georganiseerd door Win-Win van VRT. Nog tot 5 uur deze namiddag kun je bellen met belastingsvragen. En voor een aantal zaken loopt het wel vaker mis in de aangifte, dus je informeert je best goed, zegt Financiën.
7: We zien vaak dat mensen een inkomen vergeten aan te geven, dus dat kan zijn doordat er specifieke loonfiches ontbreken, maar ook omdat het gaat over inkomsten uit het buitenland. Op nummer 2 staan de inkomsten op onroerend goederen, bijvoorbeeld voor een garage of een tweede verblijf dat u verhuurt of vastgoed in het buitenland. En dan een derde zaak zijn de kinderopvangkosten. Daar komen effectief veel vragen over. En we zien dat het daar vaak misloopt bij de begrenzingen per dag.
4: Ook zaterdag voormiddag kun je nog bellen op het nummer 078 353 456. Deze namiddag kans op buien in het oosten. Elders zijn er opklaringen en droog weer tot 19 graden. Morgen wordt vrij zonnig en warmer tot 23 graden max. Vrijdag nog enkele graden daarbij.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Hits Live.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: M&M Hits Live.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij beter bed.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die tijdsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: UGent eist dat de actievoerders vertrekken. Pro-Palestijnse actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat van de Universiteit Gent. Ze willen dat de UNIF alle banden met Israëlische instellingen onmiddellijk verbreekt uit onvrede met de oorlog in Gaza. Bij de actie op het kantoor van de rector, Petra de Sutter, zijn slogans op het gebouw aangebracht en was er ook sprake van vandalisme. De universiteit stapte daarom naar de rechter om de actievoerders uit het gebouw te laten halen. Ja, Bart Schoepen aan het rectoraat, wat gebeurt daar nu?
1: Wel, ik verneem zo net dat de actievoerders samen beslist hebben om de actie zelf te beëindigen. Ze hebben buiten aan het rectoraat ook al opgeruimd. Ze zouden dat nu op dit moment ook binnen aan het doen zijn. Er zijn nog geen actievoerders aan het vertrekken, maar dat zou dus later zelf spontaan gebeuren. Of dat ook betekent dat ze in het gebouw hiernaast, in het IFO-gebouw, vertrekken, dat is onduidelijk. De UGent heeft rond 11 uur ongeveer de rechter gevraagd om de actie te laten beëindigen. Maar of daar al een uitspraak is en wat de gevolgen daarvan zijn, dat is op dit moment nog afwachten.
0: Oké, bedankt, Bart. In Nederland lopen duizenden mensen rond met een hartimplantaat dat mogelijk niet goed werkt. Dat blijkt uit een reportage op de Nederlandse omroep NOS. Het probleem zit bij bepaalde draden van een Duits bedrijf. Die draden kunnen sneller beschadigd raken. Ook in ons land werden ze gebruikt. En deze hartdokter van het UZ Gent zegt dat daarom ook hier problemen kunnen voorkomen.
2: En het grootste probleem dat zich daarbij presenteert natuurlijk is als die elektrode storing detecteert omdat de isolatie niet meer intact is. Dat het toestel kan denken dat er een levensgevaarlijke ritmestoornis bezig is en die patiënt dus een onterechte shock zou kunnen krijgen. Heel onaangenaam.
0: En Rusland en China zullen nog nauwer gaan samenwerken. Dat hebben de presidenten Poetin en Xi afgesproken tijdens het staatsbezoek van Poetin aan China. Een belangrijk onderwerp is ook energie, want China koopt vandaag al veel Russische olie en gas. En sinds de oorlog in Oekraïne is China zelfs de grootste klant van Rusland geworden. Rusland heeft dat geld hard nodig voor die oorlog. Al 10 jaar onderhandelen beide landen ook over een grote gaspijpleiding via Mongolië naar China. Maar daar is er nog altijd geen volledig akkoord over gevonden. Afwisselend wolken en opklaringen nog. En vooral in het oosten kans op een bui. Vanaf het westen wordt het droger, maximaal tot 19 graden. Morgen brede opklaringen, later op de dag stapelwolken en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het vaak zonnig en nog wat warmer, tot 28 graden.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: M&M Hits. Altijd.

0: Beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij beter bed. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

lite hopeloos, då blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

0: vakantie weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, ze gaan
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja, zeker. Dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Het is 2:00.
16: VRT Nieuws.
17: De bezetting aan de UGent is aan het stoppen. De politie grijpt in. Het rectoraat van de Universiteit van Gent, enkele tientallen pro-Palestijnse actievoerders, hadden het rectoraat sinds vanmorgen bezet. Ze eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlse instellingen stopzet. De UNIF stapte daarop naar de rechter om de bezetting zelf stop te zetten. Wart Schoepen, jij bent daar. Hoe verloopt het?
18: Ja, op dit moment is de politie de groep actievoerders die uit het gebouw is gekomen aan het wegslepen. Die waren samen vastgeklonken in een soort van formatie op de grond voor het rectoraat. Er staat een grote politiecombi klaar om die mensen ook eventueel op te pakken. Maar dat gebeurt dus op dit moment. Intussen op straat ook heel veel politie aanwezig. Ik zie zeker 20, 30 oproerpolitieagenten met helmen, met harnassen, met wapenstokken, die ook gebruikt zijn om een betoging, een steunbetoging terug te dringen. Hier zijn ongeveer 100 mensen die in steun van die actievoerders slogans roepen en dus vragen om niet hardhandig op te treden. Maar er is dus beweging, dat kan je wel zeggen. Die actievoerders worden door de politie op dit moment ontzet.
17: Oké, bedankt Wart. De jongen van 17 die afgelopen weekend aan het stuur zat bij het dodelijke ongeval in Braschaat kon nog niet verhoord worden. Bij dat ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Zijn toestand laat het nog altijd niet toe om met de politie te kunnen spreken. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in ons land een hartimplantaat hebben dat onnodige shocks kan geven. In Nederland bleek dat duizenden mensen een implantaat hebben met elektroden, draadjes die sneller stuk kunnen gaan, waardoor het soms onnodig een shock geeft. In ons land worden die al een paar jaar niet meer gebruikt en goed opgevolgd. Het aantal onnodige shocks ligt daardoor ook heel laag, zegt deze cardioloog van het UZ Gent.
19: De patiënt heeft dus zijn geïmplanteerd toestel, maar heeft daarnaast nog een tweede apparaatje die dus op de slaapkamer staat, die gewoon op een gsm-netwerk verbonden is en die automatisch elke nacht het apparaat ondervraagt en dan die gegevens het ziekenhuis doorstuurt, zodanig dat wij eigenlijk enkele uren of de dag nadien op de hoogte zijn als er een probleem zou zijn.
17: En dan het weer. Dat is een mix afwisselend wolken en opklaringen vandaag. In het oosten nog kans op een bui. We halen tot 19 graden. Morgen wordt een dag van brede opklaringen en af en toe wat stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag en vooral in het weekend wordt het vaak zonnig en nog warmer tot 28 graden.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M Hits Live.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen. Want
12: knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
11: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Justin, time to happen.
11: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Wow,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Taco maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: M&M Hits.
6: Het is 3 uur.
5: VRT Nieuws.
7: Het graspollenseizoen is gestart. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten. En dat zal de komende dagen en weken nog maar toenemen. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen. Daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Maar je kan je op verschillende manieren beschermen, zegt Gezondheidsinstituut Genzano.
8: Een wonderoplossing bestaat niet, maar er zijn wel een paar tips, gelijk zonnebril dragen, om eigenlijk contactreacties te beperken met pollen, of binnenruimtes verluchten net na een regenbui, of helemaal in de ochtend, wanneer de pollenconcentraties nog het laagst in de lucht zijn. En natuurlijk ook jouw arts of je allergoloog raadplegen voor medicatie.
7: Het graspollenseizoen loopt gewoonlijk tot in juli. De politie van Gent heeft een einde gemaakt aan de bezetting van het rectoraatsgebouw door pro-Palestijnse actievoerders. De politie was massaal ter plaatse om een 40-tal van hen weg te halen die sinds vanmorgen het rectoraat bezet hielden. De politie gebruikte daarbij geweld, zegt een van de actievoerders.
9: Iedere aantijging van geweld of vandalisme die er de afgelopen dagen of weken is geweest tegenover de bezetters, verbleekt volledig in het licht van dit politiegeweld. Slagen op het hoofd, slagen op de benen, slagen op de schouders, honden, schilden en ga zo maar voort.
7: Er wordt al enkele weken actie gevoerd aan de UGent. De actievoerders eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Mohamed Bakkali, die mee veroordeeld is voor de aanslagen in Parijs in 2015, krijgt penitentiair verlof. Hij kan dus vanaf nu tijdelijk onder voorwaarden de gevangenis vrijlaten. Dat schrijft La Capitale. Bakkali had onder meer schuilplaatsen en auto's geregeld voor de aanslagen en zou ook geholpen hebben bij de mislukte aanslag op een Thalys hogesnelheidstrein. Hij werd veroordeeld daarvoor tot 30 jaar cel, waarvan hij al een derde heeft uitgezeten. Intussen heeft hij al 5 keer de gevangenis voor een paar uur mogen verlaten. Nu kan dat dus langer. Het parket van Brussel gaf een negatief advies daarover en kan nu ook niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Het weer, dat is afwisselend wolken en opklaringen. In het oosten is er nog altijd kans op een bui. We halen tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen. Later op de dag stapelwolken in het binnenland en tot 23 graden. Vrijdag en in het weekend vaak zonnig en nog warmer weer tot 28 graden.

0: M&M Hits.
1: M&M Hits.
2: Got me to stay.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Hits Live.

0: Vlaanderen. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrast.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, Masties WK.
8: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: Immoscoop!
12: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
10: Och, jongens.
9: Dat is wel een naald, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
16: Altijd de beste hits, non-stop.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: M&M hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

0: slapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: M&M Hits.
7: Het is 4 uur.
6: VRT Nieuws.
8: Leraren protesteren op dit moment in Brussel.
9: Ik ben bang dat waar er nu ruimte voor is in mijn klassen om leerlingen zichzelf te laten zijn, hun eigen verhaal te vertellen en te laten luisteren naar elkaar, dat dat niet meer kan omdat mijn klassen in grootte gaan verdubbelen.
10: Ik ga volgend jaar een halftijdse betrekking doen, maar ik moet daarvoor 3 scholen gaan doen. En dat...
8: Ja, zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van levensbeschouwelijke vakken zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vlaams minister van Onderwijs, Suhail Demir, wil er 100 miljoen euro mee besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden ook anders georganiseerd. Zo kunnen leerlingen uit verschillende jaren en richtingen samengezet worden. Maar dat zien dus veel leerkrachten niet zitten. De voorbije dagen zijn er al meer graspollen in de lucht gemeten en dat zal de komende dagen en weken alleen nog toenemen, dat zegt gezondheidsinstituut Sensano. Ongeveer 1 op de 6 Belgen is allergisch voor graspollen, daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van hooikoorts. Het graspollenseizoen loopt normaal nog tot in juli. Het vertrouwen van de Belg in de economie zakt naar het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank. De Belg is vooral pessimistischer geworden over de arbeidsmarkt. Gezinnen verwachten een lichte verbetering van hun financiële situatie, maar ze verwachten het komende jaar ook minder te kunnen sparen. En op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Goffin verloor in 3 sets van de Brit Samuel. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen neemt op die manier afscheid van de sport na dit jaar in Frankrijk. Hij haalde ooit de kwartfinale op het Grand Slam toernooi daar in Frankrijk in 2016 en lanceerde er ook zijn carrière in 2012. Het was dus een emotionele namiddag voor hem.
11: J'ai toujours été accueilli ici voilà comme comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
8: En dan nog het weer. Dat is een mix van wolken en opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst de opklaringen. Later op de dag wat stapelwolken. En nog meer graden, 23. Vrijdag en in het weekend krijgen we vaak zonnig weer. En stijgt het kwik of de temperatuur tot 28 graden.
6: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.
5: M&M Hits.

M&M Hits.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldi.

0: Prijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: dag rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Liantis. Oh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Uw mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh,
6: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: M&M Hits.
9: Het is 5:00.
8: VRT Nieuws.
10: Leraren protesteren in Brussel. Zo'n 250 leerkrachten voeren in Brussel actie tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vlaams minister van Onderwijs, Souhel Demir, wil er 100 miljoen euro mee besparen. Er verdwijnen meer dan 1200 voltijdse jobs en de vakken worden helemaal anders georganiseerd. Maar onder meer de vakbond COC ziet dat niet zitten.
11: In besluit zoals het nu voorligt, verwacht men bijvoorbeeld in het secundair dat men leerlingen van eenzelfde graad in de verschillende onderwijsniveaus, ASO, TSO, KSO en BSO, samenzit in één groep. Dat is een diversiteit die ons in een spreidstand brengt waar niemand goed bij is, ook niet die leerlingen.
10: Na de bezetting van delen van de Universiteit Gent door pro-Palestijnse actievoerders zijn vandaag 44 mensen opgepakt en 2 agenten licht gewond geraakt. Al wekenlang zijn er acties en vanmorgen trokken de actievoerders het rectoraat binnen, waar de rector zijn bureau haar bureau heeft. Vanmiddag kwam de politie hardhandig tussen nadat er beschadigingen en graffiti werd aangebracht. Actievoerders hadden zich aan elkaar vastgeketend. In Antwerpen komt er een centrum voor jongeren uit de LGBTQ+-gemeenschap. Ze zullen er terecht kunnen met hun vragen of problemen, maar het wordt ook een ontmoetingsplek. Er is meer dan ooit nood aan, zegt de VZW Weljong, die het centrum ook zal uitbouwen.
12: Er zijn steeds meer verhalen over het normaliseren terug of het oké vinden van gaybashing, van transfoob geweld, van transfobe uitspraken, van LGBTQ+-geweld. En dat geeft heel veel angst onder onze jongeren.
10: Maar waar in Antwerpen het centrum juist komt en vanaf wanneer is nog niet duidelijk. In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting Lotfi Mostefa van de PS zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van Pano. Hij is ook voorzitter van de huisvestingsmaatschappij en volgens medewerkers selecteert hij kandidaten die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst en hij bepaalt ook wie welke woning zal krijgen. De schepen reageert dat er altijd nog een controle gebeurt door het Brussels gewest. De volledige reportage is vanavond te zien op VRT1 en VRT Max in Pano. Op het tennistoernooi Roland Garros is David Goffin uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde. Hij verloor in 3 sets van de Brit Samuel. De beste Belgische tennisser ooit bij de mannen neemt afscheid van de sport na dit jaar. Goffin lanceerde op Roland Garros zijn carrière in 2012. Het was vandaag dus al een emotioneel afscheid.
13: J'ai toujours été accueilli ici voilà, comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
10: En de eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen zijn er. De mosselen groeien 1,5 jaar aan dikke touwen in de Oosterschelde in het Nederlandse Zeeland voor ze geplukt kunnen worden. Ook dit jaar zijn ze vroeg, dat komt door de klimaatopwarming. En hangcultuurmosselen smaken anders dan bodemcultuurmosselen, weet mosselkweker Julien Barbet.
14: Hangcultuurmosselen zijn mosselen die groeien aan touwen hoog in de waterkolom. Tegenover bodemcultuurmosselen die echt op de bodem van de zee groeien. In die waterkolom drinkt bovenin veel meer zonlicht door dan beneden. Dus dan groeien meer algen, ander soort algen. Dus dat maakt dat de smaak iets anders is.
10: En volgens de kwekers zijn de mosselen dit jaar lekker vlezig. In het oosten kan nog een laatste bui vallen, maar vannacht blijft het droog. Morgen brede opklaringen met enkele stapelwolken in het binnenland. Temperaturen tot 23 graden. De komende dagen vaak zonnig en warm weer rond de 28 graden.

0: Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
3: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
2: Dat is goed vastgezet, hè?
3: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
2: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
3: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
2: Ja.
4: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: M&M hits. Altijd de beste hits.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterij.

0: de snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Horta,
5: horta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Het is 6 uur.
7: VRT Nieuws.
8: Godsdienst- en zedeleerleerkrachten zien een hervorming niet zitten. Zo'n 250 leerkrachten hebben in Brussel vandaag actie gevoerd tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst. Vanaf september zullen die zowel in het basis- als het secundair onderwijs anders georganiseerd worden. Maar veel leerkrachten zijn tegen.
9: Levensgaan draait rond dialoog, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening. Als je 24 of zelfs meer leerlingen in één klasgroep samen zit, is er eigenlijk geen ruimte voor een goed klasgesprek.
10: Bovendien zullen de leerkrachten allemaal veel meer scholen moeten bedienen, waardoor dat ze eigenlijk hun betrokkenheid met de school een stuk vermindert.
11: Eigenlijk wel eens ons vak weg, he. Dat is uiteindelijk de bedoeling. He.
8: Er verdwijnen door de hervorming meer dan 1200 voltijdse banen. Verschillende Europese landen, waaronder ons land, vragen uitleg aan Israël over verontrustende beelden die zijn opgedoken van gevangen genomen activisten. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur in ons land bij zich. De activisten waren met hulpgoederen op weg naar Gaza per boot toen ze gisteren werden opgepakt door Israël. Vera de Vos, wat zie je op die beelden?
12: Wel, op beelden die gedeeld zijn door de extreemrechtse minister van Veiligheid, Ben Gvir, is te zien hoe de tientallen opvarenden ruw worden behandeld. Ze worden geduwd en geslagen en moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. En intussen zwaait de bewuste minister met een Israëlische vlag. Premier Netanyahu zegt intussen dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten zo snel mogelijk het land uit te zetten. Verschillende Europese landen hebben al boos gereageerd.
8: In Antwerpen komt er een centrum voor jongeren uit de LGBTQ+-gemeenschap. Ze zullen er terecht kunnen met hun vragen of problemen, maar het wordt ook gewoon een ontmoetingsplek. Er is meer dan ooit nood aan, zegt de VZW Wel Jong, die het centrum zal uitbouwen.
13: Er zijn steeds meer verhalen over het normaliseren terug of het oké vinden van gaybashing, van transfoob geweld, van transfobe uitspraken, van LGBTQ+-geweld. En dat geeft heel veel angst onder onze jongeren.
8: In de Brusselse gemeente Anderlecht mengt de schepen van huisvesting Lotfi Mostefa van de PS zich bij de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit onderzoek van ons reportagemagazine Pano. Hij is ook voorzitter van de huisvestingsmaatschappij en volgens medewerkers selecteert hij kandidaten die voorrang kunnen krijgen en beslist hij ook wie welke woning krijgt. De schepen reageert dat er altijd wel nog een controle gebeurt door het Brusselse gewest. De volledige reportage is vanavond te zien op VRT1 en VRT Max. En in de Ronde van Italië heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez de 11e etappe gewonnen. Hij versloeg de Spanjaard Enric Mas in een sprint met twee na de hele tijd in de aanval te hebben gereden. Het is al de derde ritwinst voor de Ecuadoriaan in deze ronde. In het klassement behoudt de Portugees Eulalio de leiderstrui. In het oosten vanavond nog een laatste bui, maar vannacht blijft het overal droog. Morgen zijn er eerst brede opklaringen, overdag wat stapelwolken in het binnenland. Halen we tot 23 graden. De dagen daarna worden vaak zonnig en warm, richting de 28 graden.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits non-stop.
6: M&M Hits.

Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base.

0: en Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur

0: op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: M&M Hits. Altijd.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Oh nee!
5: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
6: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: Sjaan. Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: M&M Hits.
1: Het is 7 uur.
9: 14 nieuws.
10: België vraagt uitleg aan Israël na harde beelden van opgepakte activisten. Ons land vraagt net als andere Europese landen meer uitleg aan Israël over verontrustende beelden die zijn opgedoken van gevangengenomen activisten. Die waren met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren opgepakt op zee door Israël. Maar op beelden is te zien vandaag hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën luisteren naar het Israëlische volkslied. Premier Netanyahu reageert dat de beelden niet zijn volgens de waarden van Israël en hij vraagt om de activisten snel het land uit te zetten. Daaronder zijn ook zeker 4 Belgen. De rechter in Kortgeding geeft de Universiteit Gent toestemming om ook de resterende bezetters uit hun universiteitsgebouw te verwijderen. Eerder werd een bezetting van het rectoraatsgebouw door de politie beëindigd. Dat gebeurde volgens de activisten hardhandig. Het is nog niet duidelijk of de pro-Palestijnse activisten vrijwillig zullen vertrekken uit het andere gebouw. Bij de ontruiming vanmiddag van het rectoraat zijn 44 activisten opgepakt. 2 agenten raakten licht gewond. In Oost-Vlaanderen zullen jongeren een gratis traject kunnen volgen dat hen moet helpen bij de keuze van een studie of een job. Ze kunnen met al hun vragen terecht bij een coach en dankzij AI krijgt de jongere daarna een beeld van zijn of haar mogelijkheden. Dat vertelt organisator Volkans.
11: De gesprekken gaan gewoon door met de coach, maar ondertussen verwerkt de AI-tool ook de gesprekken om een silhouet en overzicht te maken van wat er in dat gesprek aan bod is gekomen. En zo krijgt de jongeren eigenlijk een heel overzichtelijk beeld van zijn talenten, zijn competenties, zijn energiegevers, waar dat hij ook nog later op kan terugvallen.
10: Het Franse gamebedrijf Ubisoft heeft vorig jaar een recordverlies geleden van bijna 1,5 miljard euro. Dat komt vooral doordat het bedrijf verschillende games heeft geschrapt of uitgesteld. Ubisoft, bekend van populaire games zoals Assassin's Creed en Far Cry, zegt dat het volop aan het reorganiseren is. Ook volgend jaar verwacht de gameontwikkelaar nog een moeilijk jaar met minder grote releases. Ubisoft schrapte het afgelopen jaar ook al zo'n 1200 jobs. En dan het weer. In het oosten kan nog een laatste bui vallen. Vannacht blijft het droog. Morgen zijn er brede opklaringen met ook enkele stapelwolken overdag. We halen dan tot 23 graden. De dagen daarna worden vaak zonnig en warm richting de 28 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoop, man!
4: Immoscoop, man!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe, veel strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
1: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Israëlische ambassadeur daarover op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht te luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. In Bangladesh in Zuid-Azië wordt een grootschalige vaccinatiecampagne opgestart tegen de mazelen. De bedoeling is om zo'n 18 miljoen kinderen te vaccineren. In maart is in Bangladesh een zware mazelenepidemie uitgebroken. Intussen zouden al zo'n 50.000 mensen besmet zijn. Bijna 500 kinderen zijn al aan de ziekte overleden. En in Gent houden pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een tweede gebouw van de universiteit bezet, nadat de voorbije dag het rectoraat werd ontruimd. Dat rectoraat hadden actievoerders vanmorgen bezet, maar de politie heeft hen daarna de middag weggehaald. 44 mensen werden opgepakt en er komt ook een onderzoek naar de schade die is aangericht in het gebouw. De rechter in kortgeding heeft de universiteit intussen ook de toestemming gegeven om de resterende bezetters uit het tweede gebouw te verwijderen. De actievoerders hebben beloofd dat ze dat zullen ontruimen en de universiteit hoopt ook dat ze woord zullen houden, want het vertrouwen tussen actievoerders en universiteit is nu wel weg, zegt collega Thijs Nijrink.
2: De universiteit hoopt alvast dat ook die actie snel ten einde zal zijn, want zij zeggen, we zijn een beetje het vertrouwen kwijt in de actievoerders. Er is inderdaad een grens overschreden, dat hoorden we ook de rector zeggen, en daardoor is er niet veel ruimte meer voor nog gesprek met die actievoerders volgens de universiteit over het echt inhoudelijke thema, namelijk die samenwerking met die Israëlische instellingen.
0: De actievoerende studenten eisen dat de Universiteit Gent elke samenwerking met Israëlische instellingen opzegt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De beste hits non-stop.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Hits Live.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van België bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
1: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Verschillende Europese landen vragen uitleg aan Israël over de verontrustende beelden van gevangen genomen pro-Palestijnse activisten. Ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept daarover de Israëlische ambassadeur op het matje. De activisten waren met bootjes met hulpgoederen op weg naar Gaza en zijn gisteren in internationale wateren opgepakt door het Israëlische leger. Op beelden is te zien hoe ze geduwd en geslagen worden. Ze moeten geboeid op hun knieën en met hun hoofd naar de grond gericht luisteren naar het Israëlische volkslied. De Israëlische premier Netanyahu zegt intussen in een reactie dat de beelden niet stroken met de waarden van Israël en hij wil de activisten zo snel mogelijk het land uitzetten. En in het onderzoek naar de brand in een bar in Crans-Montana in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het gaat om een medewerker van de dienst stedenbouw van de gemeente. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op oudjaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente Crans-Montana de betrokken bar al jaren niet meer gecontroleerd had op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester en de eigenaars van de bar werden eerder al aangeklaagd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog. Bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Ik moet niks, ik wil jou.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Hits Live.

0: is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS klaagt Castro aan voor zijn rol bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg proberen de Europese landen en het parlement het eens te raken over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren. Maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: De regering van Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones in het Litouwse luchtruim aan het toenemen is. De voorbije dag was er opnieuw een drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten worden overgebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in het land. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van Litouwen, maar ook op dat van Letland en Estland. Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Belgen bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. VRT-directeur Karen Donders blijft erbij dat het onderzoek, de foto van Vlaanderen, relevant is. Dat onderzoek kwam gisteren onder vuur te liggen na een debat in het televisieprogramma De Afspraak. De discussie ging erover of de VRT de herkomst van mensen verborgen wilde houden bij een vraag over transpersonen, maar dat bleek niet het geval. Tegelijk bleek wel dat bijvoorbeeld zeer weinig mensen van Marokkaanse of Turkse origine hadden meegedaan aan het onderzoek. Donders zei in De Afspraak dat ze in een volgende studie meer deelnemers van Turkse of Marokkaanse origine wil zien, maar die groep is moeilijk te bereiken.
3: Ik hoor van het onderzoeksbureau dat men daar effectief, en niet alleen bij bevragingen voor media, want het is een onderzoeksbureau met een trouwens een mooie reputatie en dat ook onderzoek doet voor andere bedrijven, dat het niet makkelijk is om vanuit die doelgroepen voldoende responsgraad te hebben.
0: En in het wielrennen zal Lennart van Eetveld morgen niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de Lotto-ploeg kwam vandaag ten val en liep daarbij enkele blessures op. Van Eetveld brak onder meer een vinger. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is de kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Eminem hits.
1: Altijd de beste hits.
0: Non-stop.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten. Dat beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven. Morgen wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking. Maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden. Ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren. Maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Het federaal parket opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van België bij de zogenoemde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het parket zegt dat het onderzoek volgt op informatie die in de pers is verschenen, maar meer uitleg wordt niet gegeven. Deelnemers aan die sluipschuttersafaris worden ervan verdacht dat ze flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De deelnemers zouden 100.000 euro of meer betaald hebben. Ook in andere landen lopen al onderzoeken, namelijk in Oostenrijk en Italië. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, de Engelse club, heeft zijn favoriete rol dus waargemaakt.
3: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg. Al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte. En een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma.

0: is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. En deze stap is een nieuwe escalatie. In Straatsburg hebben de Europese landen en het parlement nog geen akkoord bereikt over de strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. De komende dag wordt voortonderhandeld. Volgende maand treedt het nieuwe strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Linde Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren. Maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd vanwege een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch geëvacueerd worden. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog bij temperaturen tot 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen de komende dag vrij zonnig weer bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De beste hits non-stop.
5: M&M hits.
6: Lig in mijn bed,

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al...

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Er is de voorbije nachten al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sing Safari in Antwerpen. De grote kermis opent zaterdag. Verschillende woonwagens van voorkramers zijn onderzocht en er zijn waardevolle spullen meegenomen. De politie is een onderzoek gestart en heeft ook camerabeelden. De uitbaters vragen extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de voor. In Dendermonde is een appartementsgebouw ontruimd na een brand die ontstond in een elektriciteitscabine in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, maar vanwege de rookontwikkeling moesten de bewoners van de appartementen toch worden geëvacueerd. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ot is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale versloeg het Freiburg met 0-3. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Het blijft overwegend droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon bij maximaal 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Hits Live.

0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich bij de stemming. Het ging bij de algemene vergadering in New York over een advies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag van vorig jaar over klimaatverandering. Dat zegt dat landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. Maar zo'n resolutie van de Algemene Vergadering is nog altijd niet bindend. Het initiatief voor de resolutie kwam van de kleine eilandstaat Vanuatu in Oceanië. Die vreest voor zijn voortbestaan als de zeespiegel hard blijft stijgen. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg. Al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Nog in het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach. Dat is Edward Stil. Hij volgt Frédéric Taquin op, die na 9 seizoenen vertrekt. Stil tekent een contract voor 3 jaar. Hij was eerder al trainer bij Charleroi, Eupen en KV Kortrijk. Edward Stil was ook kort interim coach bij Anderlecht en werkte recent nog bij het Engelse Watford.